Dank van mijn geesten voor vrij. Nur dich allein heb ik geliefd. Was ist ein Schmerz? Sehnsucht. Ertrug ich alles.